0: Burgemeester Maarten Poorter heeft besloten een woning aan de Moeras Andoorn in Oud-Karspel voor een periode van 6 maanden te sluiten. De sluiting gaat in op 7 juli en duurt tot 7 januari. De maatregel is genomen op grond van de opiumwet. Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid woningen te sluiten wanneer daar verdovende middelen worden aangetroffen of wanneer sprake is van drugshandel vanuit een pand. Met de sluiting wil de gemeente een einde maken aan activiteiten die de openbare orde en veiligheid in de omgeving kunnen verstoren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat carnavalsdonderdag voortaan niet meer wordt gevierd in het centrum van de stad, vanwege te grote drukte en overlast. Op die dag zijn daar geen evenementen meer toegestaan en mag horeca, waar alcohol wordt geschonken, pas vanaf 6 uur 's avonds open. In de dorpen en kernen buiten het centrum blijft de viering op donderdag wel mogelijk. Het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux wordt deze dagen onder politiebegeleiding vanuit Frankrijk naar het British Museum in Londen vervoerd. Het middeleeuwse wandtapijt is vanaf 10 september voor het eerst in Groot-Brittannië te zien en is verzekerd voor ruim 900 miljoen euro. Het museum in Bayeux is wegens renovatie gesloten tot oktober volgend jaar. Mark Buys, burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na het fietsongeluk waarbij hij eind april ernstig hersenletsel en meerdere botbreuken opliep. Hoe lang het duurt voordat de 57-jarige zijn werk als burgemeester weer oppakt, is niet bekend. Erik van Merrienboer vervangt hem voorlopig als waarnemend burgemeester. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen van 6 en 10 jaar, en raakten 12 anderen gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 2 mensen om bij een Israëlische droneaanval in de buurt van een ziekenhuis. Volgende week ontmoeten vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in Rome om het eerder gesloten akkoord te bespreken. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Poorter heeft besloten een woning aan de Moerasandoorn in Oud-Karspel voor een periode van 6 maanden te sluiten. De sluiting gaat in op 7 juli en duurt tot 7 januari. De maatregel is genomen op grond van de opiumwet. Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid woningen te sluiten wanneer daar verdovende middelen worden aangetroffen of wanneer sprake is van drugshandel vanuit een pand. Met de sluiting wil de gemeente een einde maken aan activiteiten die de openbare orde en veiligheid in de omgeving kunnen verstoren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. En entertainment. RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat carnavalsdonderdag voortaan niet meer wordt gevierd in het centrum van de stad, vanwege te grote drukte en overlast. Op die dag zijn daar geen evenementen meer toegestaan en mag horeca, waar alcohol wordt geschonken, pas vanaf 6 uur 's avonds open. In de dorpen en kernen buiten het centrum blijft de viering op donderdag wel mogelijk. Het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux wordt deze dagen onder politiebegeleiding vanuit Frankrijk naar het British Museum in Londen vervoerd. Het middeleeuwse wandtapijt is vanaf 10 september voor het eerst in Groot-Brittannië te zien en is verzekerd voor ruim 900 miljoen euro. Het museum in Bayeux is wegens renovatie gesloten tot oktober volgend jaar. Mark Buys, burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na het fietsongeluk waarbij hij eind april ernstig hersenletsel en meerdere botbreuken opliep. Hoe lang het duurt voordat de 57-jarige zijn werk als burgemeester weer oppakt, is niet bekend. Erik van Merrienboer vervangt hem voorlopig als waarnemend burgemeester. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen van 6 en 10 jaar, en raakten 12 anderen gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 2 mensen om bij een Israëlische droneaanval in de buurt van een ziekenhuis. Volgende week ontmoeten vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in Rome om het eerder gesloten akkoord te bespreken. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Poorter heeft besloten een woning aan de Moerasandoorn in Oud-Karspel voor een periode van 6 maanden te sluiten. De sluiting gaat in op 7 juli en duurt tot 7 januari. De maatregel is genomen op grond van de opiumwet. Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid woningen te sluiten wanneer daar verdovende middelen worden aangetroffen of wanneer sprake is van drugshandel vanuit een pand. Met de sluiting wil de gemeente een einde maken aan activiteiten die de openbare orde en veiligheid in de omgeving kunnen verstoren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat carnavalsdonderdag voortaan niet meer wordt gevierd in het centrum van de stad, vanwege te grote drukte en overlast. Op die dag zijn daar geen evenementen meer toegestaan en mag horeca, waar alcohol wordt geschonken, pas vanaf 6 uur 's avonds open. In de dorpen en kernen buiten het centrum blijft de viering op donderdag wel mogelijk. Het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux wordt deze dagen onder politiebegeleiding vanuit Frankrijk naar het British Museum in Londen vervoerd. Het middeleeuwse wandtapijt is vanaf 10 september voor het eerst in Groot-Brittannië te zien en is verzekerd voor ruim 900 miljoen euro. Het museum in Bayeux is wegens renovatie gesloten tot oktober volgend jaar. Mark Buys, burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na het fietsongeluk waarbij hij eind april ernstig hersenletsel en meerdere botbreuken opliep. Hoe lang het duurt voordat de 57-jarige zijn werk als burgemeester weer oppakt, is niet bekend. Erik van Merrienboer vervangt hem voorlopig als waarnemend burgemeester. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen van 6 en 10 jaar, en raakten 12 anderen gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 2 mensen om bij een Israëlische droneaanval in de buurt van een ziekenhuis. Volgende week ontmoeten vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in Rome om het eerder gesloten akkoord te bespreken. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Poorter heeft besloten een woning aan de Moerasandoorn in Oud-Karspel voor een periode van 6 maanden te sluiten. De sluiting gaat in op 7 juli en duurt tot 7 januari. De maatregel is genomen op grond van de opiumwet. Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid woningen te sluiten wanneer daar verdovende middelen worden aangetroffen of wanneer sprake is van drugshandel vanuit een pand. Met de sluiting wil de gemeente een einde maken aan activiteiten die de openbare orde en veiligheid in de omgeving kunnen verstoren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat carnavalsdonderdag voortaan niet meer wordt gevierd in het centrum van de stad, vanwege te grote drukte en overlast. Op die dag zijn daar geen evenementen meer toegestaan en mag horeca, waar alcohol wordt geschonken, pas vanaf 6 uur 's avonds open. In de dorpen en kernen buiten het centrum blijft de viering op donderdag wel mogelijk. Het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux wordt deze dagen onder politiebegeleiding vanuit Frankrijk naar het British Museum in Londen vervoerd. Het middeleeuwse wandtapijt is vanaf 10 september voor het eerst in Groot-Brittannië te zien en is verzekerd voor ruim 900 miljoen euro. Het museum in Bayeux is wegens renovatie gesloten tot oktober volgend jaar. Mark Buys, burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na het fietsongeluk waarbij hij eind april ernstig hersenletsel en meerdere botbreuken opliep. Hoe lang het duurt voordat de 57-jarige zijn werk als burgemeester weer oppakt, is niet bekend. Erik van Merrienboer vervangt hem voorlopig als waarnemend burgemeester. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen van 6 en 10 jaar, en raakten 12 anderen gewond. In het zuiden van Libanon kwamen 2 mensen om bij een Israëlische droneaanval in de buurt van een ziekenhuis. Volgende week ontmoeten vertegenwoordigers van Israël en Libanon elkaar in Rome om het eerder gesloten akkoord te bespreken. Dan lokaal nieuws. Burgemeester Maarten Poorter heeft besloten een woning aan de Moerasandoorn in Oud-Karspel voor een periode van 6 maanden te sluiten. De sluiting gaat in op 7 juli en duurt tot 7 januari. De maatregel is genomen op grond van de opiumwet. Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid woningen te sluiten wanneer daar verdovende middelen worden aangetroffen of wanneer sprake is van drugshandel vanuit een pand. Met de sluiting wil de gemeente een einde maken aan activiteiten die de openbare orde en veiligheid in de omgeving kunnen verstoren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag heeft vooral het noorden nog met wolkenvelden te maken. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: 100%.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
2: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Patiënten met hypothalamé-obesitas, veroorzaakt door hersenbeschadiging, zijn in een internationale studie met het medicijn setmelanotide flink afgevallen. Uit het onderzoek, waaraan 120 mensen uit 6 landen meededen, blijkt dat hun BMI gemiddeld ruim 16% daalde, terwijl bij een placebo de BMI gemiddeld met ruim 3% toenam. Het Europese Geneesmiddelenbureau en de Amerikaanse toezichthouder hebben het middel goedgekeurd. Meerdere recreatiehuisjes op het strand bij Wijk aan Zee zijn afgelopen nacht afgebrand. Rond 2 uur werd de brand gemeld, waarna de brandweer het vuur bestreed met meerdere wagens en om 3:15 het sein brandmeester gaf. Strandhuisjes aan weerszijden van de getroffen woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken als democratische kandidaat voor de Senaat in de Amerikaanse staat Maine, nadat meerdere ex-partners hem beschuldigden van verkrachting en mishandeling. Plattner had bij de voorverkiezingen op 10 juni met 72% van de stemmen gewonnen van zijn tegenstanders. De Democratische Partij moet voor 27 juli een nieuwe kandidaat aanwijzen. De voormalige commandant van de Argentijnse onderzeebootvloot is schuldig bevonden aan plichtsverzuim en het veroorzaken van een ernstig ongeval met dodelijke afloop na het zinken van de Ara San Juan. De rechtbank in Rio Gallegos heeft Claudio Javier Villamide veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar. 3 andere marineofficieren zijn vrijgesproken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het noorden en midden van het land laaghangende bewolking en nevel. In het zuiden is de zon goed van de partij. In de middag is het overal zonnig. 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Het medicijn setmelanotide blijkt effectief voor kinderen en volwassenen die door een hersenbeschadiging kampen met extreme hongergevoelens en ernstig overgewicht. Bij een internationaal onderzoek viel deze patiëntengroep binnen een jaar fors af en daalde hun BMI gemiddeld met 16,5%, terwijl een controlegroep gemiddeld 3,3% zwaarder werd. Setmelanotide is inmiddels goedgekeurd voor de Europese en Amerikaanse markt. Iran heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Bahrein, Kuwait en Qatar nadat de Verenigde Staten aanvallen lanceerden op steden langs de Iraanse kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn ongeveer 90 Iraanse militaire doelen getroffen, waaronder luchtafweersystemen, militaire opslagplaatsen en infrastructuur. In Bahrein ging 2 keer het luchtalarm af en het leger van Kuwait onderschepte inkomende drones en raketten. Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatzetel in de Amerikaanse staat Maine, nadat meerdere ex-partners hem hadden beschuldigd van verkrachting en mishandeling. Plattner had onlangs nog ruim 70% van de stemmen behaald bij de democratische voorverkiezingen. De Democratische Partij heeft tot 27 juli om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Een persoon is met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis en omwonende strandhuisjes zijn uit voorzorg ontruimd. Rond 2 uur 's nachts kwam de brandmelding binnen en om bijna 4:15 gaf de brandweer het sein brandmeester.

0: actuele weersinformatie van Weerplaza. In het noorden en midden van het land laaghangende bewolking en nevel. In het zuiden is de zon goed van de partij. In de middag is het overal zonnig. 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Australische en Chinese onderzoekers hebben vastgesteld dat aardhommels hun hoofd schudden bij vies voedsel en hun tong uitsteken na het drinken van water of suikerwater. Dit gedrag werd zichtbaar met slow-motion beelden en bleef ook na het drinken aanhouden. Volgens de onderzoekers reageerden de bijen anders op dezelfde stoffen als ze waren verhit tot 40 graden. FC Groningen en technisch directeur Mo Allag hebben aangifte gedaan wegens pogingen tot oplichting bij transferdeals. Oplichters gebruikten vervalste documenten met clublogo's, deden zich voor als clubfunctionarissen en stuurden nepcontracten naar spelersmakelaars, waarbij onder meer een Engelse speler voor niets naar

0: naar Nederland reisde. De andere eredivisieclubs, de KNVB en het Openbaar Ministerie zijn geïnformeerd. De politie vermoedt dat Nederlandse criminelen betrokken waren bij de hack van telecomprovider Odido begin dit jaar, waarbij meer dan 6 miljoen klantgegevens zijn buitgemaakt. De hack begon met een telefoontje van een Nederlands sprekende man naar de klantenservice, waarna klantgegevens op het dark web belanden. Het politieonderzoek naar de Odido-hack duurt naar verwachting nog enkele maanden. Ismaël Saibari is niet fit genoeg voor de kwartfinale van het WK tussen Marokko en Frankrijk en ontbreekt vanavond, meldt bondscoach Mohamed Ouabi. De middenvelder viel met een blessure uit in het gewonnen duel tegen Canada en is niet op tijd hersteld. Tijdens het WK werd bekend dat Saibari voor 55 miljoen euro van PSV naar FC Bayern München vertrekt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh,
2: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hielgewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een fruitteler uit Italië is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar... voor opzettelijke doodslag na het achterlaten van een zwaargewonde Indiase werknemer. De arbeider raakte bekneld in een landbouwmachine bij een boerderij ten zuiden van Rome, verloor zijn arm en werd pas anderhalf uur later geholpen. De boer kan nog in hoger beroep gaan. De etappes van de Tour de France worden deze week verreden bij uitzonderlijk hoge temperaturen. Met woensdag waarde rond de 35 graden Celsius en vrijdag naar verwachting 38 graden bij Bordeaux. Renners en ploegen nemen extra maatregelen tegen de hitte, zoals koelvesten, ijsbaden en meer drinkmomenten. De tourorganisatie heeft hiervoor een hitteprotocol ingesteld. NAVO-leiders hebben na de top in Turkije van president Erdogan een vuurwapen met 6 scherpe kogels en een schoonmaakset gekregen als relatiegeschenk. Meerdere premiers, onder wie Jetten en Starmer, lieten het wapen achter of droegen het over aan de autoriteiten vanwege nationale vuurwapenwetgeving. Over het verdere gebruik en de bestemming van sommige exemplaren moet nog worden besloten. ABN AMRO heeft van de Nederlandse bank een boete van 8,5 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige controles op witwassen. De bank zou onvoldoende hebben gedaan om verdachte transacties tegen te houden, waaronder het omzeilen van sancties tegen Rusland en transacties met grote hoeveelheden contant geld. 5 jaar geleden trof ABN AMRO al een schikking van 480 miljoen euro voor soortgelijke overtredingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het noorden en midden van het land laaghangende bewolking en nevel. In het zuiden is de zon goed van de partij. In de middag is het overal zonnig. 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: '90s, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De koopwoningmarkt is het afgelopen kwartaal verder ontspannen door een record aantal nieuwe te koop gezette huizen, meldt makelaarsvereniging NVM. Ongeveer 57.000 bestaande woningen kwamen in die periode op de markt. En er zijn ruim 45.000 woningen verkocht. Regionaal daalden in sommige gebieden de prijzen, maar landelijk stegen de gemiddelde verkoopprijzen naar €506.000. Een medewerker van de politie in Limburg is ontslagen wegens ernstig plichtverzuim. Het betreft onder meer het verrichten van seksuele handelingen tegen de wil van partners in de privésfeer. Na meldingen en onderzoeken heeft de politie deze week strafontslag aangezegd. President Erdogan van Turkije heeft na de NAVO-top vuurwapens met munitie als relatiegeschenk gegeven aan de aanwezige leiders. Meerdere premiers, onder wie Nederlandse premier Jetten en de Britse premier Starmer, lieten het wapen vanwege strenge wetgeving of veiligheidsregels achter in Turkije. Bij andere leiders zijn de wapens overgedragen aan politie of liggen ze in een wapenkluis. ABN AMRO krijgt een boete van €8,5 miljoen van de Nederlandse bank voor gebrekkige controles op witwassen. De toezichthouder constateerde dat de bank onvoldoende onderzoek deed naar verdachte transacties en signalen over klanten die mogelijk sancties tegen Rusland omzeilden. De controles vonden plaats van september 2023 tot en met september 2024. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het noorden en midden van het land laaghangende bewolking en nevel. In het zuiden is de zon goed van de partij. In de middag is het overal zonnig. 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
3: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: De familie van de 52-jarige Lorenzo Salgado Araujo eist een onafhankelijk onderzoek na zijn dood door een schietincident met de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Houston. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en de FBI onderzoeken het incident waarbij Salgado werd doodgeschoten tijdens een gerichte operatie. Drie collega's van Salgado werden gearresteerd door ICE en de familie hoorde over het incident via het nieuws. West-Europa heeft volgens het Europese klimaatbureau Copernicus de warmste juni ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur van 20,74 graden Celsius. De westelijke Middellandse Zee en Atlantische kust hadden te maken met een aanhoudende marine hittegolf. In West-Europa overleden ruim 10.000 mensen meer dan verwacht tijdens de hitte, met name in Duitsland, Nederland en zuidelijk Europa. De provincie Noord-Brabant past het pictogram over naaktrecreatie bij de Galderse meren aan, omdat het voor verwarring zorgt. Op het bord staat een verbodssymbool met een zonnende vrouw en dit leidde tot onduidelijkheid over topless zonnen. Volgens de provincie is topless zonnen wel toegestaan, maar volledig naakt zonnen niet. Zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Portugal. Volgens haar familie overleed zij vannacht na een periode in een kunstmatige coma, na een spoedoperatie aan haar darmen. Tyler was bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en op veel plaatsen schijnt de zon volop. Tussen 22 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Vanavond volgt een heldere zomeravond.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. West-Europa heeft de warmste juni ooit gemeten, blijkt uit gegevens van het Europese klimaatbureau Copernicus. In West-Europa lag de gemiddelde temperatuur met ruim 20 graden 47 honderdste 3 graden hoger dan het gemiddelde tussen 1991 en 2020. Volgens schattingen overleden in West-Europa ruim 10.000 mensen meer dan verwacht door de hittegolf. 8 huizen in Huizen worden gesloopt vanwege schade na een explosie en brand, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 1 persoon gewond raakte. Uit onderzoek van de gemeente en een aannemer blijkt dat het huizenblok niet meer veilig is. De 7 bewoners verblijven voorlopig bij familie, vrienden of in hotels. Palestijnen in Gaza kijken massaal naar het WK voetbal om even te ontspannen tijdens de oorlog. Vooral het Egyptische en het Spaanse elftal zijn populair, vanwege historische, culturele en politieke verbondenheid. Ondanks een staakt het vuren, voert het Israëlische leger nog steeds aanvallen uit, waarbij vlak voor de wedstrijd tussen Egypte en Argentinië meerdere mensen omkwamen. Marokko speelt vanavond om 10 uur tegen Frankrijk op het WK voetbal. Een herhaling van de halve finale van het vorige wereldkampioenschap. De wedstrijd heeft in Marokko extra lading vanwege het koloniale verleden met Frankrijk en de blijvende Franse invloeden in het land. Voetbalclubs speelden een rol in de onafhankelijkheidsstrijd en het ontwikkelen van een nationale identiteit. Dan lokaal nieuws. Na de zomer gaat bij Cool, Kunst en Cultuur het nieuwe les- en cursusseizoen van start. Ook voor de allerkleinste is er weer van alles te beleven. Van samen zingen en muziek maken tot spelenderwijs kennis maken met theater, beeldende kunst en verhalen. Met het aanbod voor kinderen van 0 tot 6 jaar ontdekken jonge kinderen hun creativiteit op een speelse en laagdrempelige manier. Het volledige aanbod vind je op de website van Cool, Kunst en Cultuur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en op veel plaatsen schijnt de zon volop. Tussen 22 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Vanavond volgt een heldere zomeravond. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.

0: golf eind juni. Duitsland heeft met de Verenigde Staten een overeenkomst gesloten over de aankoop en stationering van Tomahawk-raketten. Het akkoord werd bereikt tijdens de NAVO-top in Ankara, maakte bondskanselier Merz bekend in het Duitse parlement. Niet is bekendgemaakt hoeveel raketten Duitsland krijgt of hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Veel Palestijnen in Gaza kijken massaal naar wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal, wat voor afleiding zorgt te midden van de oorlog. Vooral de wedstrijd tussen Egypte en Argentinië trok veel kijkers, mede door de hechte historische en culturele banden met het Egyptische team. Ondanks een staakt het vuren zijn er nog steeds Israëlische aanvallen in Gaza. Dan lokaal nieuws. Na de zomer gaat bij Cool, Kunst en Cultuur, het nieuwe les- en cursusseizoen van start. Ook voor de allerkleinste is er weer van alles te beleven. Van samen zingen en muziek maken, tot spelenderwijs kennis maken met theater, beeldende kunst en verhalen. Met het aanbod voor kinderen van 0 tot 6 jaar ontdekken jonge kinderen hun creativiteit op een speelse en laagdrempelige manier. Het volledige aanbod vind je op de website van Cool, Kunst en Cultuur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en op veel plaatsen schijnt de zon volop. Tussen 22 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Vanavond volgt een heldere zomeravond. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Italiaanse regering zet 2 militaire attachés van de Russische ambassade uit vanwege betrokkenheid bij spionageactiviteiten. Het gaat om Ivan Petrovich Gorbachev en Mikhail Vasiljevich Astakov, die Rome binnen 3 dagen moeten verlaten. Twee

0: Ondanks een staakt het vuren voert het Israëlische leger nog steeds aanvallen uit in meerdere gebieden van Gaza. 8 woningen in huizen moeten worden gesloopt na een explosie en brand waarbij een persoon overleed en een ander gewond raakte. Uit onderzoek van de gemeente en een aannemer blijkt dat het huizenblok niet meer veilig is. Wanneer de sloop plaatsvindt is nog niet bekend. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit, kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break, Out en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan gedacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en op veel plaatsen schijnt de zon volop. Tussen 22 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Vanavond volgt een heldere zomeravond. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
2: Allboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Pak het af.
1: RTV Dijk en Waard.
2: RTV Dijk en Waard.
1: Elke dag.
2: De hele dag.
1: De hele dag.
2: De hele dag.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het starten van de volgende fase in het wetgevingsproces voor de digitale euro. Met de digitale euro kunnen mensen rechtstreeks betalen en is er geen tussenkomst van een bank nodig. Onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten over privacy en distributie beginnen nu. En de munt kan op zijn vroegst in het jaar 2029 worden ingevoerd. Met de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei komt een einde aan een zesdaagse uitvaart die door miljoenen mensen in Iran en Irak is bijgewoond. De regering nodigde honderden buitenlandse journalisten en influencers uit voor verslaggeving. De uitvaartstoet trok onder meer langs Teheran, Qom, Najaf, Karbala en eindigde in Mashhad, waar Khamenei is begraven.

0: kwaliteit kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break, Out, en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen, waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan gedacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en op veel plaatsen schijnt de zon volop. Tussen 22 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Vanavond volgt een heldere zomeravond. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
2: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het starten van de volgende fase voor de invoering van de digitale euro. Onderhandelingen hierover met de lidstaten gaan nu van start. De Europese Centrale Bank verwacht dat de digitale euro in het jaar 2019-20 beschikbaar zal zijn. In Iran is de begrafenis van leider Ali Khamenei afgesloten na een uitvaart van 6 dagen, bijgewoond door miljoenen volgelingen in Iran en Irak. De kist reisde langs steden als Teheran, Qom, Najaf, Karbala en Mashhad, waar het lichaam is begraven. Iran nodigde honderden buitenlandse journalisten en influencers uit voor verslaggeving tijdens deze rouwperiode. Honderden mensen protesteren vanmiddag bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. Volgens RTV Utrecht zijn er ongeveer 700 demonstranten. Het Openbaar Ministerie heeft na de uitspraak direct hoger beroep aangekondigd. De Russische Atletiekbond is in beroep gegaan bij het Internationaal Sporttribunaal tegen de uitsluiting van internationale wedstrijden door World Athletics. De Mondiale Atletiekbond handhaaft de schorsing van Russische atleten voorlopig. Russische atleten mogen sinds de inval in Oekraïne niet meer onder neutrale vlag deelnemen aan internationale wedstrijden. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit, kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break, Out, en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen, waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan gedacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en op veel plaatsen schijnt de zon volop. Tussen 22 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Vanavond volgt een heldere zomeravond. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Honderden mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. Volgens RTV Utrecht zijn ongeveer 700 demonstranten aanwezig. De mannen werden deze week vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie heeft direct hoger beroep aangekondigd. De uitvaart van de Iraanse leider Ali Khamenei is na 6 dagen afgesloten met zijn begrafenis in de heilige stad Mashhad. Miljoenen mensen woonden de herdenkingen bij in Iran en Irak. Terwijl binnen Iran ook tegengeluiden klinken tegen het regime. Tijdens de rouwstoet waren aanvallen op infrastructuur nabij Mashhad. En Khamenei's zoon Mojtaba ontbrak bij de ceremonie. Een 34-jarige man uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord op twee mannen op een landweg bij Rittem in september 2024. Een 28-jarige man uit Goes kwam om het leven. Het andere slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank oordeelde dat de man schoot met een vooropgezet plan. Bij een brand in een schoenfabriek in Xinjiang in het zuidoosten van China zijn volgens staatsmedia zeker 28 mensen omgekomen. De brand ontstond rond het middaguur lokale tijd op de begane grond, waar veel lichtontvlambaar materiaal lag opgeslagen. President Xi Jinping heeft aangedrongen op een grootschalige reddingsoperatie. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit, kunnen terecht bij jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break, Out, en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen, waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan gedacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en zomers. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die hun mondeling examen door code rood niet konden doen, mogen toch beginnen aan hun vervolgopleiding. Ze krijgen tot eind september de tijd om hun diploma alsnog te laten zien. Alle scholen hebben inmiddels nieuwe examendata vastgesteld en leerlingen op de hoogte gebracht. Op de Zeelandbrug boven de Oosterschelde raakten 14 Belgische wielrenners betrokken bij een ernstig ongeluk, waarbij meerdere renners diep gesneden raakten door een gespannen koord en een busje. 5 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis, anderen werden verzorgd bij een huisartsenpost. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt getuigen, waaronder de bestuurder van het busje. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse sluit een verplaatsing van het wandelevenement naar een koudere periode niet uit. Maar marsleider Henny Sakkers zegt dat dit momenteel niet aan de orde is. De burgemeester van Nijmegen en de voorzitter van de Vierdaagse feesten vinden een wijziging van datum geen goed idee. Een team van experts adviseert de komende dagen over mogelijke hittemaatregelen. In Bangladesh zijn sinds halverwege maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of door symptomen van de besmettelijke ziekte. Volgens het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid zijn er ruim 100.000 verdachte gevallen en bij ruim 13.000 mensen is mazelen vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat vooral jonge kinderen onder de 5 jaar worden getroffen. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit, kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break Out en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan gedacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en zomers. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Vrijdag wordt opnieuw zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grill Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grill.nl. Grill Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Op de Zeelandbrug boven de Oosterschelde raakten 14 Belgische wielrenners betrokken bij een ernstig ongeluk, waarbij meerdere renners diep gesneden raakten door een gespannen koord en een busje. 5 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis, anderen werden verzorgd bij een huisartsenpost. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt getuigen, waaronder de bestuurder van het busje. Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die hun mondeling examen door code rood niet konden doen, mogen toch beginnen aan hun vervolgopleiding. Ze krijgen tot eind september de tijd om hun diploma alsnog te laten zien. Alle scholen hebben inmiddels nieuwe examendata vastgesteld en leerlingen op de hoogte gebracht. In Bangladesh zijn sinds halverwege maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of door symptomen van de besmettelijke ziekte. Volgens het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid zijn er ruim 100.000 verdachte gevallen en bij ruim 13.000 mensen is mazelen vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat vooral jonge kinderen onder de 5 jaar worden getroffen. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse sluit een verplaatsing van het wandelevenement naar een koudere periode niet uit. Maar marsleider Henny Sakkers zegt dat dit momenteel niet aan de orde is. De burgemeester van Nijmegen en de voorzitter van de Vierdaagse feesten vinden een wijziging van datum geen goed idee. Een team van experts adviseert de komende dagen over mogelijke hittemaatregelen. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break Out en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan gedacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en zomers. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Vrijdag wordt opnieuw zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

0: hebben. I'm a fireball.
1: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
2: Een normaal leven.
1: Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook kent geen stop, broer.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bangladesh zijn sinds halverwege maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of door symptomen van de besmettelijke ziekte. Volgens het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid zijn er ruim 100.000 verdachte gevallen en bij ruim 13.000 mensen is mazelen vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat vooral jonge kinderen onder de 5 jaar worden getroffen. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse sluit een verplaatsing van het wandelevenement naar een koudere periode niet uit. Maar marsleider Henny Sakkers zegt dat dit momenteel niet aan de orde is. De burgemeester van Nijmegen en de voorzitter van de Vierdaagse feesten vinden een wijziging van datum geen goed idee. Een team van experts adviseert de komende dagen over mogelijke hittemaatregelen. Op de Zeelandbrug boven de Oosterschelde raakten 14 Belgische wielrenners betrokken bij een ernstig ongeluk, waarbij meerdere renners diep gesneden raakten door een gespannen koord en een busje. 5 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis, anderen werden verzorgd bij een huisartsenpost. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt getuigen, waaronder de bestuurder van het busje. Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die hun mondeling examen door code rood niet konden doen, mogen toch beginnen aan hun vervolgopleiding. Ze krijgen tot eind september de tijd om hun diploma alsnog te laten zien. Alle scholen hebben inmiddels nieuwe examendata vastgesteld en leerlingen op de hoogte gebracht. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit, kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break Out en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan gedacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en zomers. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Vrijdag wordt opnieuw zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Verenigde Staten hebben gisteren en afgelopen nacht ruim 170 doelen in Iran gebombardeerd, na aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Iraanse leger lanceerde daarop raketten en drones richting buurlanden met Amerikaanse militairen. De wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt hiermee verbroken, hoewel Teheran dit officieel niet heeft bevestigd. Een meisje van 4 jaar is in Droza in het oosten van Duitsland overleden, nadat zij werd gebeten door de hond van het gezin. Het dier, vermoedelijk een Amerikaanse Staffordshire Terrier, viel het meisje aan terwijl zij met hem speelde in een appartement. De politie onderzoekt of de twee aanwezige volwassenen de aanval hadden kunnen voorkomen. De rechtbank heeft beslist dat de Tilburgse wijkagent Erwin van E. en zijn vriendin Kelly van O. voorlopig vrijkomen. De voorlopige hechtenis wordt geschorst onder voorwaarden, waaronder een meldplicht bij de reclassering en een contactverbod met slachtoffers. Van E. en Van O. worden verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie aan criminelen. Oekraïne heeft in de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de Krim opgevoerd. En volgens het Oekraïense leger zijn in de nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov. In de afgelopen 4 dagen zouden in totaal 36 schepen zijn geraakt in de zee van Azov en de Zwarte Zee. De aanvallen richten zich op Russische logistieke en energieinfrastructuur en dragen bij aan brandstoftekorten in Rusland en op de Krim. Dan lokaal nieuws. Het college van Dijk en Waard heeft ingestemd met de doorontwikkelstrategie voor het stadshart. Het plan moet het centrum aantrekkelijker maken met ruimte voor maximaal 1500 woningen, 1000 extra bomen en meer mogelijkheden voor evenementen. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over het voorstel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en zomers. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Verenigde Staten hebben gisteren en afgelopen nacht ruim 170 doelen in Iran gebombardeerd, na aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Iraanse leger lanceerde daarop raketten en drones richting buurlanden met Amerikaanse militairen. De wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt hiermee verbroken, hoewel Teheran dit officieel niet heeft bevestigd. Een meisje van 4 jaar is in Droza in het oosten van Duitsland overleden, nadat zij werd gebeten door de hond van het gezin. Het dier, vermoedelijk een Amerikaanse Staffordshire Terrier, viel het meisje aan terwijl zij met hem speelde in een appartement. De politie onderzoekt of de twee aanwezige volwassenen de aanval hadden kunnen voorkomen. De rechtbank heeft beslist dat de Tilburgse wijkagent Erwin van E. en zijn vriendin Kaylee van O. voorlopig vrijkomen. De voorlopige hechtenis wordt geschorst onder voorwaarden, waaronder een meldplicht bij de reclassering en een contactverbod met slachtoffers. Van E. en Van O. worden verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie aan criminelen. Oekraïne heeft in de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de Krim opgevoerd. En volgens het Oekraïense leger zijn in de nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov. In de afgelopen 4 dagen zouden in totaal 36 schepen zijn geraakt in de zee van Azov en de Zwarte Zee. De aanvallen richten zich op Russische logistieke en energieinfrastructuur en dragen bij aan brandstoftekorten in Rusland en op de Krim. Dan lokaal nieuws. Het college van Dijk en Waard heeft ingestemd met de doorontwikkelstrategie voor het stadshart. Het plan moet het centrum aantrekkelijker maken met ruimte voor maximaal 1500 woningen, 1000 extra bomen en meer mogelijkheden voor evenementen. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over het voorstel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en zomers. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De Verenigde Staten hebben gisteren en afgelopen nacht ruim 170 doelen in Iran gebombardeerd, na aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Iraanse leger lanceerde daarop raketten en drones richting buurlanden met Amerikaanse militairen. De wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt hiermee verbroken, hoewel Teheran dit officieel niet heeft bevestigd. Een meisje van 4 jaar is in Droza in het oosten van Duitsland overleden, nadat zij werd gebeten door de hond van het gezin. Het dier, vermoedelijk een Amerikaanse Staffordshire Terrier, viel het meisje aan terwijl zij met hem speelde in een appartement. De politie onderzoekt of de twee aanwezige volwassenen de aanval hadden kunnen voorkomen. De rechtbank heeft beslist dat de Tilburgse wijkagent Erwin van E. en zijn vriendin Kaylee van O. voorlopig vrijkomen. De voorlopige hechtenis wordt geschorst onder voorwaarden, waaronder een meldplicht bij de reclassering en een contactverbod met slachtoffers. Van E. en Van O. worden verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie aan criminelen. Oekraïne heeft in de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de Krim opgevoerd. En volgens het Oekraïense leger zijn in de nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov. In de afgelopen 4 dagen zouden in totaal 36 schepen zijn geraakt in de zee van Azov en de Zwarte Zee. De aanvallen richten zich op Russische logistieke en energieinfrastructuur en dragen bij aan brandstoftekorten in Rusland en op de Krim. Dan lokaal nieuws. Het college van Dijk en Waard heeft ingestemd met de doorontwikkelstrategie voor het stadshart. Het plan moet het centrum aantrekkelijker maken met ruimte voor maximaal 1500 woningen, 1000 extra bomen en meer mogelijkheden voor evenementen. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over het voorstel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en zomers. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Verenigde Staten hebben gisteren en afgelopen nacht ruim 170 doelen in Iran gebombardeerd, na aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Iraanse leger lanceerde daarop raketten en drones richting buurlanden met Amerikaanse militairen. De wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt hiermee verbroken, hoewel Teheran dit officieel niet heeft bevestigd. Een meisje van 4 jaar is in Droza in het oosten van Duitsland overleden, nadat zij werd gebeten door de hond van het gezin. Het dier, vermoedelijk een Amerikaanse Staffordshire Terrier, viel het meisje aan terwijl zij met hem speelde in een appartement. De politie onderzoekt of de twee aanwezige volwassenen de aanval hadden kunnen voorkomen. De rechtbank heeft beslist dat de Tilburgse wijkagent Erwin van E. en zijn vriendin Kaylee van O. voorlopig vrijkomen. De voorlopige hechtenis wordt geschorst onder voorwaarden, waaronder een meldplicht bij de reclassering en een contactverbod met slachtoffers. Van E. en Van O. worden verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie aan criminelen. Oekraïne heeft in de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de Krim opgevoerd. En volgens het Oekraïense leger zijn in de nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov. In de afgelopen 4 dagen zouden in totaal 36 schepen zijn geraakt in de zee van Azov en de Zwarte Zee. De aanvallen richten zich op Russische logistieke en energieinfrastructuur en dragen bij aan brandstoftekorten in Rusland en op de Krim. Dan lokaal nieuws. Het college van Dijk en Waard heeft ingestemd met de doorontwikkelstrategie voor het stadshart. Het plan moet het centrum aantrekkelijker maken met ruimte voor maximaal 1500 woningen, 1000 extra bomen en meer mogelijkheden voor evenementen. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over het voorstel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en zomers. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. Get ready for the launch.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Verenigde Staten hebben gisteren en afgelopen nacht ruim 170 doelen in Iran gebombardeerd, na aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Iraanse leger lanceerde daarop raketten en drones richting buurlanden met Amerikaanse militairen. De wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt hiermee verbroken, hoewel Teheran dit officieel niet heeft bevestigd. Een meisje van 4 jaar is in Droza in het oosten van Duitsland overleden nadat zij werd gebeten door de hond van het gezin. Het dier, vermoedelijk een Amerikaanse Staffordshire Terrier, viel het meisje aan terwijl zij met hem speelde in een appartement. De politie onderzoekt of de twee aanwezige volwassenen de aanval hadden kunnen voorkomen. De rechtbank heeft beslist dat de Tilburgse wijkagent Erwin van E. en zijn vriendin Kelly van O. voorlopig vrijkomen. De voorlopige hechtenis wordt geschorst onder voorwaarden, waaronder een meldplicht bij de reclassering en een contactverbod met slachtoffers. Van E. en Van O. worden verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie aan criminelen. Oekraïne heeft in de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de Krim opgevoerd. En volgens het Oekraïense leger zijn in de nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov. In de afgelopen 4 dagen zouden in totaal 36 schepen zijn geraakt in de zee van Azov en de Zwarte Zee. De aanvallen richten zich op Russische logistieke en energieinfrastructuur en dragen bij aan brandstoftekorten in Rusland en op de Krim. Dan lokaal nieuws. Het college van Dijk en Waard heeft ingestemd met de doorontwikkelstrategie voor het stadshart. Het plan moet het centrum aantrekkelijker maken met ruimte voor maximaal 1500 woningen, 1000 extra bomen en meer mogelijkheden voor evenementen. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over het voorstel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en zomers. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en